put it off any longer. I just gotta tell you,

Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Assen. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Assen won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
7: Good morning. Zurich.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
4: Paschka, voor groot en klein.
5: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
5: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
5: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
5: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
5: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
5: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Asse. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Asse won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Goedemorgen, maandagmorgen. Het is 7 uur.
2: From the Beverly Hills.

was zo plezant. We had Seasons in the Sun geschreven door onze eigen Jacques Brel natuurlijk. Hier gezongen door Terry Jackson. Goedemorgen, hier is Diederik in morgen op maandagmorgen. Een beetje wakker worden, want dat is de bedoeling. Zoals morgens tussen 7 en 11.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirk's.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Maar jullie zelf ook laat eens aanvragen, surf dan eens aan onze website. Ga naar zoo.radio, klik door naar verzoekjes en draag je eigen verzoekplaatje aan voor de Zoobox vanavond vanaf 6 uur.

Goedemorgen, hier is Zoe, hier is Diederik in de Morgen. Wij proberen op maandag 27 juli een beetje onze ogen en onze oren wat open te trekken. Tot 11 uur, Diederik in de Morgen. En dan drinken wij samen de koffie straks, hè, zo tussen 11 en 2. En nu Engelbert.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schatkind.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: toch al die eenzame harten naast door Jimmy Ruff en What Becomes of the Broken Hearted. De Beatles zijn onderweg. You're Going to Lose That Girl. Ik zal maar een beetje uitkijken. En dan nieuws en weer.
1: The sound of the 60s.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen hij met een steekwapen op agenten afrende in Spandau. Bij de aanslag van zaterdag vielen 1 dode en 29 gewonden. Een bestuurder reed tijdens de Pride met een bestelbusje in de menigte. Daarna zou hij mensen hebben aangevallen met een steekwapen. De politie onderzoekt nog of de 21-jarige verdachte alleen handelde. 4 gemaskerde mannen hebben een pokertoernooi overvallen in Wevelgem in West-Vlaanderen. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er vandoor met de prijzenpot. Het zou gaan om zo'n 30.000 euro. Mathieu van der Poel heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen. De Nederlander bleef nipt voor op het peloton en haalde het voor ploegmaat Jasper Philipsen. Eindoverwinnaar van deze ronde is Tadej Pogačar. Hij wint voor de 5e keer de Tour en evenaart zo het record. Remco Evenepoel eindigt als 2e in het eindklassement. Richard Carapaz pakt de bolletjestrui. De groene trui is voor Mats Pedersen. En in het tennis heeft Alexander Bloks naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. De Belg verloor de finale van het toernooi in Estoril van de Fransman Luca Van Asse. Het werd een spannende wedstrijd over 3 sets. Van Asse won met 6-4, 4-6 en 7-5. De dag begint met wolken en kans op een buitje. Later droog met opklaringen. Het kan tot 23 graden worden. Morgen volop zon, dan is tot 30 graden mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, hoe lukt dat op maandagmorgen? Het is ondertussen 8 uur.
2: From the Beverly Hills of Angeles.

CCR, de band rond uiteraard John en Tom Fogerty. Toen zij ruzie kregen was het eigenlijk ook een beetje over met diezelfde groep natuurlijk. De Creedence Clearwater Revival. Tell me, have you ever seen the rain?

0: heerlijke soulplaten. Oh.
1: Hurry, hurry, step right up.
0: Hier gehoord, uiteraard, de sideshow van Blue Magic. Goedemorgen, dit is Zoo. Hier is Dietrich. En morgen, de jaren 60, die zijn van ons.
2: The home of rock and roll, soul and pop music.

0: Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
5: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer 0497 57 90 49.
6: More music, the radio, the Rolling Stones.

0: Ja, als je haar zou kunnen vinden, dan zou ze een flinke cent kunnen opleveren natuurlijk. Want beneden haar staat een grote pot vol met goud. Want she's like a rainbow van de Rolling Stones.
1: Ladies and gentlemen, the Beat

kent er ook wel zo. Only a fool breaks his own heart. Dat mooie. The Mighty Sparrow, Byron Lee en The Dragonaires. Hier op Zoo. Goedemorgen. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Surf naar onze website. Ga naar zoo.radio en dan klik je door naar verzoekjes.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.com.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
2: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
1: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, goedemorgen. Hier is Zoe. Hier is Diederik in de morgen. Het is 9 uur.
3: From the Beverly Hills.

weet niet hoe jij dat ziet, maar Don't Let Me Be Misunderstood van de Animals. Natuurlijk, hier is Zoe. Goedemorgen, hier is Diederik en Margot. We gaan ze bijna helemaal non-stop achter elkaar draaien tussen dit en 9:30. We beginnen met Skeeter Davis.

0: zit maar op, hè. Dag het weer maar een beetje uit. Goed zo. Dat was Sunglasses. Het komende half uur. Abba, The Three Prophets, The Turtles, Massie Blaine komt voorbij, Gene Vincent, Roy Orbison, Ringo, je bent te mooi om alleen te blijven.
1: Worldwide at zoo.radio.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
4: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij IFAM Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. IFAM Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ifampelt.be.

Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

zal maar nog eens een dagje wel zijn, zeker. That'll be the day van uiteraard hier gehoord. Buddy Holly en zijn volledige orkest en de Crickets natuurlijk. Hè. Daarvoor, I just don't know what to do with myself van Dusty Springfield. Ja, even kijken, straks Don Rosenbaum, de Scorpions zijn onderweg, Dave Clark 5, Frans Gaal. En wat doen we zoal in de zomer?

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Ah, zie hier. We zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen.
1: Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
2: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
1: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, goedemorgen. Het laatste stukje hier van Diederik in de morgen. Het is ondertussen 10 uur.
3: From the Beverly Hills of

The Boy from New York City, dit van Eclipse. Even kijken, straks Petula Clark, Tony Christie, Soulful Dynamics, Johnny Holiday, The Supremes en orkester van Billy Vaughan. Ze komen allemaal gepasseerd hier bijna non-stop achter elkaar.

0: Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Hallo, met de rioolkrak.
3: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
2: Een geurtje?
3: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
2: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
3: Oei. Ja, dat is spijtig.
4: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44
7: 88. Dag stress, tijd om los te laten.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. Sfeervol.
9: gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven.

0: ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Dance. In de Long Tall Glasses van Leo Sayer natuurlijk. Hier op Zoo. Goedemorgen hier bij Diederik. En morgen John Denver daarvoor, Clifford Chet en Bob en Fred. T-Rex, de CCR is onderweg. Aretha Franklin, Herman's Hermits en de Rolling Stones met Jumping Jack Flash.
1: Ladies and gentlemen, the beat goes.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

1969 was dat nog iets menselijker natuurlijk. Dan nu is wat zo'n lef natuurlijk. En dat was Joe Dassin et aux Champs-Élysées. Daarvoor de T-Rex met Hot Love. En Primary van de CCR. Het is bijna 11 uur. We gaan zo meteen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sanchez.
2: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
1: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield, zo'n 220.000 mensen moesten huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakte gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Oké, goedemorgen. Hier is zo, het is koffietijd. Hè. Even kijken bij Diederik op de koffie met Shirley Bessie straks, maar eerst met The Middle of the Road.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

zo van Vicky Andros natuurlijk. Daarvoor Middle of the Road en Samson en Delilah. Het komende half uur Shangri-La's, James Brown, Jigsaw, Love and Spoonful, drinken de koffie met Shirley Bassey en met The Beatles als je naar ons blijft luisteren.

0: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Riebarend zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Riebarend.
1: Riebarend, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
2: Riebarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent huurt bij Ribarent.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

17 minuten, dan zijn ze er vandaag weer. Hè. Les filles du bon, de meisjes natuurlijk, van Salvatore Adamo. Goedemorgen, we drinken de koffie en luisteren naar heerlijke hits uit voornamelijk de 60s, want de jaren 60, die zijn voor ons.

0: of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kastersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
5: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paska, voor groot en klein.
7: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.

het spijt me zeer, maar ze is van gisteren. That girl belongs to yesterday van Gene Pitney. Hier is Zoo, hier is bij Dietrich op de koffie. Wij drinken de koffie nog tot aan 2 uur en dan straks tussen 2 en 6. Tim Peters, Tim in de middag.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Na dagenlang blussen is de grote bosbrand in de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid onder controle. Dat zeggen Spaanse media. Het vuur woedt nog altijd, maar rukt niet verder op. De Spaanse regering gaat maatregelen nemen om de klimaatverandering de baas te kunnen, zegt de Spaanse premier Sánchez.
2: Tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática.
1: In totaal is 50.000 hectare natuurgebied verwoest. Het is daarmee de zwaarste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. De Franse president Macron roept vandaag de nationale crisiscel bijeen over de bosbranden in de departementen Gironde en Landen. Sinds woensdag is in de Gironde bij Bordeaux al 42.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. Dat is 4 keer de oppervlakte van Parijs. 240 huizen zijn vernield. Zo'n 220.000 mensen moesten hun huis verlaten en zeker 84 brandweermensen raakten gewond bij de bluswerken. Het vuur is intussen genaderd tot op 15 kilometer van Bordeaux. De luchthaven heeft uit voorzorg zijn hotelzone ontruimd. In Berlijn is de Brandenburger-Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride. Een bestelbus reed zaterdagavond in op de deelnemers van het evenement. 1 vrouw kwam erbij om het leven, 29 anderen raakten gewond. De dader van 21 is gisteravond doodgeschoten nadat hij politieagenten had benaderd met een steekwapen. Volgens de autoriteiten had hij sympathieën voor terreurbeweging IS. Een Oekraïense luchtaanval op de Russische stad Rostov aan de Don heeft afgelopen nacht aan 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, 2 van hen zijn in levensgevaar. Op meerdere plaatsen brak brand uit door vallende brokstukken van drones. In Belgorod raakten 12 mensen gewond bij een aanval. In het noorden van Oekraïne zijn dan weer 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een supermarkt, op zo'n 115 kilometer van de hoofdstad Kiev. 1 van de slachtoffers is een kind van 10. Een 20-tal mensen raakten gewond. Verder raakten nog eens 5 mensen gewond bij een Russische aanval in de regio Sumy. Eerst nog wisselvallig, later vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. Morgen schijnt de zon van 's morgens tot 's avonds laat, kan dan 31 graden worden. En de volgende dagen blijft het zomeren en het wordt nog warmer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Aha, ja, we zullen even kijken wat er zo tussen onze boterhammen zit. Straks de Sweet Danes, de Redbone, Aretha Franklin en Gloria Jones. Zometeen met Tainted Love.
3: From the Beverly Hills.

is etenstijd tussen de boterhammen. We onder andere Gloria Jones en Tainted Love. Welkom bij Diederik hier. Tijdens Diederik op de koffie en veel lunchen nu. Hè, zo tussen 12 en 1. Boterhammetjes gaan we eten met de Beach Boys, met Hank Mazzell, Junior Walker, The Queen of Soul en Redbone. Maar eerst de Sweet Danes en Georgia Camp Meeting. Morgen.

slapen als ik opsta, dus middags op de dag. En natuurlijk ook voor ik te biechten ga en met Pasen natuurlijk. En met Kerstmis. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Lang hoeft dat allemaal niet te duren. Redbone daarvoor, The Witch Queen of New Orleans. Super.

is Zoo Radio. Hallo en welkom. Wil je Zoo bereiken, dan kan dat via FM in het noordoosten van Antwerpen op 104.9 en 107.6. Maar het kan ook via DAB+. Het gaat ook in Groot-Antwerpen of via zoo.radio.

Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatkind.
2: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Good afternoon.

ze was gekleed als een vrouw, maar haar stem die was heel laag. Dat was heel speciaal in die tijd. Ja, nu kijken we van niks meer op. Lola van de Kings hier op de radio bij Zoo. Goedemiddag bij Diederik op de koffie. Met nu, hoe is dat in

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Krelan-kantoor Vets, Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.
1: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidig dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10% tot 15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven aan verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een 2e. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, goedemiddag. Het is 1 uur. Laatste stukje van bij Dietrich op de koffie. Even kijken. Guess who? Brad, Pixie Street, The Beatles en Boudewijn de Groot. Die komt eraan zo meteen.
3: From the Beverly Hills.

fantastische plaat is dat toch, The Guess Who, These Eyes. En daarvoor het land van Maas en Wout van Boudewijn de Groot natuurlijk. Welkom hier, we drinken de koffie in het laatste uurtje, zo tussen 1 en 2.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, De Chef aan Huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: In het hartje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak. Recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen. Tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig tuin. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ifan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ifan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
4: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ifanpelt.be.

0: boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
0: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
0: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
0: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
0: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
0: Dag stress, tijd om los te laten.
2: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Ja, van bij ons natuurlijk uit het midden van de 60s, André Brasseur. En voor de mensen die vroeg opstaan, de Early Bird. Daarvoor hadden we de Kings en nog daarvoor Donna Hightower. Heeft wel een beetje gelijk. This world today is a mess. Het ziet er niet zo heel goed uit. I'm gonna love you too. Ah, dit is Buddy Holly.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

natuurlijk zijn en andere gekken zoals ik zal je wel niet meer vinden. Zeker die het zo morgen doet tussen 7 en 2. You won't find another fool like me, baby van de Newseekers. Heel veel plezier zometeen met Tim Peters en tot morgen natuurlijk. Good time.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bedrijven moeten vanaf begin volgend jaar zelf opdraaien voor de kosten als ontevreden klanten een klacht indienen. Dat heeft de regering beslist. Klanten zullen nog altijd terecht kunnen bij de consumentenombudsdienst, maar bedrijven zullen de rekening krijgen. Volgens de regering moet de maatregel voorkomen dat ondernemingen klachten zomaar naast zich neerleggen. De kosten kunnen oplopen tot €500 per klacht. Ons land neemt voorlopig geen extra maatregelen voor de Pride-evenementen zoals begin augustus in Antwerpen. Dat meldt het OCAD. Het huidig dreigingsniveau wordt behouden. De politie benadrukt dat dergelijke evenementen sowieso altijd extra beveiliging krijgen. En dat zou moeten volstaan. In Berlijn vielen zaterdagavond 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op een Pride. Rode Kruis Vlaanderen lanceert een oproep om bloed te doneren. Tijdens de zomervakantie daalt het aantal donoren met 10% tot 15%. En dat is dit jaar niet anders. Veel mensen gaan op reis en sommige donoren mogen tijdelijk geen bloed geven aan verblijf in bepaalde landen. Er is vooral nood aan de bloedgroepen O-negatief en B-negatief. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij tijdens een culinair festival. Nog eens 4 anderen raakten gewond, onder wie een jongen van 2. De politie heeft 1 verdachte gearresteerd en zoekt nog naar een 2e. Over de omstandigheden en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De olieprijzen zijn afgelopen nacht fors gedaald. Dat komt nadat de Verenigde Staten en Iran hun aanvallen tijdelijk stopgezet hebben. De prijs van een vat olie zakte met ongeveer 6% en bedraagt nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. Het is nog niet duidelijk of de prijsdalingen ook gevolgen zullen hebben voor de prijzen van benzine en diesel. Die schoten onlangs weer de hoogte in na een nieuwe escalatie van het geweld. Wout van Aert start met een eigen mobiel netwerk. De wielrenner doet dat onder de naam WVA Mobile in samenwerking met Telenet. Klanten kunnen kiezen uit 2 formules. Voor €13 per maand krijgen ze mobiel internet en telefonie. Wie daarnaast exclusieve beelden uit het leven van Van Aert wil bekijken, betaalt €35 per maand. Het zou geleidelijk overal droog en zonnig moeten worden. De temperatuur ligt in de buurt van 25 graden. Morgen krijgen we veel zon en tropische temperaturen tot 31 graden. Ook de volgende dagen blijft de zon volop van de partij. Het wordt dan nog warmer met maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Maandagmiddag 2 uur, daar zijn we weer. Dit is Tim in de middag. Goedemiddag.
2: From the Beverly Hills of

The Kinks, Mr. Pleasant. De komende 4 uur mag ik weer jouw Mr. Pleasant zijn. In deze nieuwe aflevering van Tim in de Middag op maandag 27 juli 2026. De vaste ingrediënten weer en dat betekent heel veel muziek uit de jaren 60 natuurlijk. Want de jaren 60 zijn van ons, 50s, 70s ook. En om 5 uur de top 5 at 5. Straks komt Piketty Witcher aan, The Beatles, Jay and the Techniques. Maar eerst Tom Jones. Good afternoon.

Onder het motto, een stukje fly gaat er altijd in, hè? Ja, zelfs terwijl we nog maar net ons middagmaal hebben verteerd, zo rond dit uur van de dag. Jay and the Techniques kwamen af met een stukje apples, peaches en pumpkin pie. Goedemiddag, dit is Zoo, met Jacques Brel onderweg. En nu Billy

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
4: Huh?
3: Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent, huurt bij Ribarent.
9: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
10: Pasca, voor groot en klein.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellig interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

een gewone safari passeer je normaal langs de leeuwen, giraffen en olifanten als je geluk hebt. In dit geval zullen dat eerder vissen, kwallen en andere schaal- en schelpdieren zijn, zeker. Op deze safari van de oldies hier op Zoo passeren wij straks langs Roger Whittaker, Dionne Warwick, de Ivy League. Maar eerst Triadops.

League. Van deze Britse band kennen we vooral hun latere grote hit Tossing and Turning. Eerder datzelfde jaar, 1965, hadden ze in Groot-Brittannië al een bescheiden hitje met deze Funny How Love Can Be. Goed voor hun 8e plek in de Britse hitparade daar. Over hitparades gesproken, straks om 5 uur is er weer de Top 5 at 5. Onze dagelijkse mini-hitparade. De Top 5 uit de Franse hitparade van 24 juli 1965. Die mag je straks om 5 uur stipt verwachten. The Man of Action van Les Reed is onderweg. Dit is Gary Puckett en de Union Gang.

Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Fix It met Sidefix.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Een leuke alternatieve versie van het liedje van Niels Sedaka. Sherry Fabaris in dit geval. En Breaking Up Is Hard To Do. Het is zo een van die plaatjes die je alleen maar bij ons hoort. Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio. En de jaren 60, ja, die zijn van ons. Maar ook de jaren 50 vergeten wij niet, want dit komt al uit 1957. Richting nieuws en weer van 3 uur met Paul Anka. I

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Lande en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: En zo werd het alweer 3 uur op deze maandagnamiddag. Dit is nog steeds Zoo met Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Dat is natuurlijk heel lang geleden, hè? Nog langer dan de jaren 60, 1948.
1: Toen was geluk heel gewoon.
0: De Nederlandstalige versie van Alone Again Naturally van Gilbert O'Sullivan. Gerard Cox hoort je nog eens hier op jouw enige echte Oldies Radio. Dit is Zoo met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Na 6 uur straks weer de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Wil je er nog eentje aanvragen? Snel naar onze website surfen. Zoo.radio. Straks Dean en de Belmans, de Tokens, Melanie en de Edwin Hawkins Singers. En dit zijn Tommy James en de Chandelle.

0: 2022 startte op Broadway de Neil Diamond musical A Beautiful Noise. En na het succesvolle Broadway-avontuur is de musical nog altijd op tournee door de Verenigde Staten. De productie trekt momenteel langs tientallen Amerikaanse theaters en brengt natuurlijk het levensverhaal van Neil Diamond tot leven met al zijn klassiekers. Waaronder deze Song Sung Blue hoorde je nog eens op Zoom. En dit is Sandy Posey.
1: Here he comes now. I've got to tell him somehow. I could put it off till later.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

Dat is zeer lang geleden. Hè. Zij was toen nog maar 16. En voor je het weet, de tijd gaat zo vlug, sta je met de Dixie Cups voor het altaar van een klein kapelletje. Hè.

0: is onvoorstelbaar hoeveel heerlijke oldies zomaar uit je radiotoestel blijven stromen als je hem op Zoo laat staan. De Supremes waren dat, daarvoor hadden we Cliff Richard en The Shadows. Met ook nog gehoord en Archie Bell en The Drells allemaal hier op FM, DAB+ en via Zoo.radio. Het weer is een beetje minder vandaag hier in het Antwerpse. Maar zo erg als Sacha Distel het voorstelt is het nu ook weer niet. Hè?
1: Que la pluie tombe sur moi.

Toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800... 266, 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
6: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
7: Pasca, voor groot en klein.
8: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
9: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
10: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
11: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
12: Good afternoon.

Dat is ook een echte evergreen geworden ondertussen. Hè? 1963, Gary and the Pacemakers and You'll Never Walk Alone. En zo is dat. Hè? Als je de radio op zoe laat staan, dan ben je nooit alleen. Hier blijven de jaren 60 in leven. Hè? Want de jaren 60, die zijn van ons. Met nieuws en weer onderweg zometeen. Net voor 4 uur en daarna deel 3 van Tim in de Middag op deze maandagnamiddag. Dit zijn nog de Hollies. Even een uitstapje naar de 70s. 1971 met deze long cool.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen 3 vrouwen verwond met een keukenmes. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are the Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, het is 4 uur hier bij Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Dat kwam natuurlijk omdat hij de hele tijd aan het zingen was met een sigaret in zijn mond. Zo staat hij ook op de hoes van deze plaat. J'aime les filles was dat uit 1967 en daarvoor gingen we naar het strand met The First Class en Beach Baby. Als ik zo uit het raam van de studio kijk, is het daar niet echt weer voor vandaag. Maar toch, dan brengen we de sfeer van het strand maar naar jou toe via de radiogolven met de Beach Boys zometeen. En nu de Marvel.

bastard. Ja, ja, nog een beetje sneller alsjeblieft. Met de Little Honda van de Beach Boys. Van 1964 naar 1965. Politiek nieuws uit ons land. Dan 61 jaar geleden precies na een regeringsformatie van 65 dagen wordt een Rooms-Rode coalitie gevormd onder leiding van Luikenaar Pierre Harmel. Voor de eerste keer in de vaderlandse geschiedenis zetelt een vrouw in de regering, namelijk Marguerite de Riemaker, als minister voor gezin en huisvesting. Ondertussen in 1965 nemen Smokey Robinson en The Miracles deze plaat op.

De Moody Blues, 3 jaar voor hun wereldhit Nights in White Satin hadden ze al een hit met deze. De mannen, onder meer Justin Hayward en Benny Lane, zo snel uit het hoofd. Go Now was dat. Good afternoon.

0: zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

bekend deuntje. Je kent het misschien ook in de versie van Herman's Hermit, Something's Happening. En dat van Jules Dassin natuurlijk ook. Hè. Le Petit Pain au Chocolat. Dit was de originele Italiaanse uitvoering. Riccardo Del Turco en Luglio. Zo'n plaatje dat je alleen maar bij ons hoort. Hè. Hier bij het station van de jaren 60. De jaren 60 die zijn van ons. Dit is Zoo. Met Elvis zometeen. En nu J. Vincent Edwards.

Ja, ze had je gewaarschuwd, hè. Mama said there'll be days like this. Het waren de Shirelles uit 1961. Goed voor nummer 4 toen in de Billboard Hot 100. Over hitparades gesproken. De top 5 uit 5 die komt er zo meteen om 5 uur aan natuurlijk. En daarin gaan we vandaag nog eens naar de Franse hitparade van 24 juli 1965. Dit

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schatkind.
3: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Vorig jaar werd bekendgemaakt door de familie van Roy Orbison dat ze volop aan het werken zijn aan een documentaire over de zanger. Sindsdien blijft het er een beetje stil rond, maar wellicht zijn ze er volop aan bezig natuurlijk. Nieuws en weer van 5 uur zometeen op Zoo hier.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In een wijk in het noorden van Parijs heeft een man vanmorgen drie vrouwen verwond met een keukenmes. Twee slachtoffers zijn er erg aan toe en één van hen is zwanger. Een politieman in Burger kon de dader bijna meteen overmeesteren en arresteren. Zijn motief is nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen kampte de man met psychiatrische problemen. In de Franse departementen Gironde, Landes en Var zijn zo'n 1500 politieagenten ingezet om onder meer plunderingen te voorkomen in gebieden waar mensen geëvacueerd zijn door de zware bosbranden. De stad Bordeaux bereidt zich intussen voor om nog meer mensen op te vangen. De branden zijn nog altijd niet onder controle en de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn ongunstig. Frankrijk krijgt daarom extra Europese hulp. Het gaat om 7 blusvliegtuigen en 4 helikopters uit Portugal, Duitsland, Zweden, Tsjechië, Slowakije, Kroatië en Turkije. De Iraanse marine heeft 6 schepen onderschept in de straat van Hormuz. Volgens Iran wilden ze door de zeestraat varen via een verboden route. De marine loste verschillende waarschuwingsschoten en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz geblokkeerd sinds de recente escalatie van het geweld. Na 10 dagen van muziek, theater en straatanimatie zitten de Gentse feesten erop. Op de Vlasmarkt kon je om 10 uur vanmorgen het allerlaatste nummer horen, We Are The Champions van Queen. Daarna ging de muziek definitief uit. De Gentse feesten begonnen op 17 juli en lokten in totaal zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Het is vrij zonnig en het kwik komt uit op zo'n 25 graden. Morgen doen we daar 6 graden bij en schijnt de zon de hele dag. Ook de weerkaarten voor de volgende dagen beloven veel zon, maar ook zeer hete maxima tot 35 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, het is 5 uur. In de Top 5 at 5 gaan we vandaag eens piepen wat er zowel in de Franse hitparade gebeurde op een 24 juli 65. Op 5 daartoe de Rolling Stones.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Adamo en La Nuit. We komen hem straks nog eens tegen hier in de top 5 uit de Franse hitparade van 24 juni 1965. Deze bleef toen staan die week. Daarvoor op 5 de Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, één plekje omhoog die week. Op 3 ook een plaat die op dezelfde plek bleef staan als de week ervoor. Guy Mardel, Navou.

Dit is de Top 5 at 5. Iedere werkdag om 5 uur in Tim in de Middag halen we een hitparade ergens uit België, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië of de VS. En daar draaien we dan de Top 5 van vandaag, die uit de Franse hitparade van 24 juli 65. Dit was de nummer 2, Sounds Orchestral. En het hele mooie instrumentale Cast Your Fate to the Wind. Ik zei het er straks al, Adamo komen we nog eens tegen. En wel op de eerste plek. In totaal stond hij er 14 weken mee op de eerste plek in de Franse hitlijst. Mes mains sur tes hanches.

Later werd hij de leadzanger van de London Beats. Dit was lang daarvoor natuurlijk. 1972, Jimmy Helms. I'm gonna make you an offer you can't refuse hier op Zoo. Tot 6 uur vanavond nog Tim in de middag. Na 6 uur straks de Zoobox. 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Je kan ze nog altijd aanvragen via onze website. Gewoon naar zoo.radio surfen, daar op verzoekjes klikken. En de rest wijst zichzelf uit. Dit is Burt Bacharach. Reach out for me.

0: bakje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

De Hollies, volgens sommige bronnen genoemd naar hun grote idool Buddy Holly, die we daarnet nog hoorden met de Old Boy samen met zijn Crickets. De Searchers zaten ertussenin en dit was de Stop Stop Stop van de Hollies. Blijf bij ons, zometeen komt er een heel mooie plaat aan, origineel van Bob Dylan, maar in de versie van The Byrds haalde het de hitparade in de VS en in Nederland. My Back Pages. Eerst zijn dit nog de Bay City Rollers.

Zeg dat wel, hè. Ondertussen 56 jaar later, als ik zo snel reken, en het is nog altijd een wild world. De originele versie was dat van Cat Stevens hier op Zoo, jouw enige echte

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirk's Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirk's Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirk's.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
5: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
6: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
7: Hallo, met de rioolkrak.
8: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
7: Een geurtje?
8: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
7: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
8: Oei. Ja, dat is spijtig.
9: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
10: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-don.be.

0: Fix It met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: The sound of the 60s.

voilà, zie je, onze professionele afscheidsnemer voor vandaag was JJ Jackson. Goodbye girl, but it's alright. Het is allemaal goed zo. Dit was hem, Tim in de middag. Morgen is er immers een nieuwe, zo tussen 2 en 6. Een hele fijne maandagavond hier bij Zoo.

0: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, ze hebben weer een heel weekend moeten wachten, maar nu laten we ze weer los. Al jullie verzoekplaatjes in de Zoobox. Het is 6 uur, goedenavond. From the Beverly Hills.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek de clou.be.

0: meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
0: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of rybarent.be.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten-tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
4: Oh, een doos.
3: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
4: Hoe?
5: Ja!
4: Oei, dat is hier en niet naar links.
3: We zijn weer terug in onze cel.
4: Wat af, traf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
4: De echte vent huurt bij Ribarent.
8: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat is een knap lastig zijn. Breng het naar de naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
9: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers. De grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: sociale media zijn beelden opgedoken van de drieste steekpartij in het noorden van Parijs vanmorgen. Op de beelden, wellicht gemaakt door een omstaander, zegt de man met het mes dat Allah hem zijn daad heeft bevolen. De man stak drie vrouwen op straat neer met een keukenmes. Een van hen was zwanger. Twee van de drie raakten ernstig gewond. Kort na de feiten kon een agent in Burger de dader overmeesteren. Binnenlandse Zaken in Frankrijk houdt vol dat het motief van de man onduidelijk is en dat hij een sterk verwarde indruk maakte. Op een braakliggend privéterrein in Anderlecht is opnieuw een geïmproviseerd Roma-tentenkamp opgedoken. Er zou een tiental zigeuners verblijven. De bewoners hebben reguliere opvang geweigerd en willen niet vertrekken. Al geldt sinds kort een gasboete van €500 voor het illegaal opslaan van een kamp. Anderlecht kampte eerder dit jaar al meermaals met hetzelfde probleem. PS-burgemeester Kumps zegt dat de bewoners onder geen beding kunnen blijven. In een open brief reageert FIFA-voorzitter Gianni Infantino furieus op alle kritiek op het recente WK-voetbal. De Zwitser beschouwt het toernooi als een succes met amper incidenten en vooral eenheid en inclusiviteit. Infantino verwijt onder meer media en pers onjuiste informatie en haat te verspreiden. In de brief ging hij niet in op de ongedaan gemaakte schorsing van de Amerikaanse speler Balogun voor de partij tegen België. Infantino besloot met de opmerkelijke woorden dat de wereld tolerantie nodig heeft en geen verdeeldheid. Günther von Hagens is overleden. De Duitse anatoom werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn Körperwelten tentoonstellingen met opgezette menselijke lichamen. Hij gebruikte daarvoor zijn eigen methode plastinatie. Bij ons veroorzaakte de expo aan het begin van deze eeuw nog heel wat beroering. Toch lokte Körperwelten wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers. Von Hagens was 81. Hij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Overal droog en op de meeste plaatsen zonnig. Het kwik blijft hangen op 24 graden. Vanaf morgen komen de 30 graden opnieuw in zicht.
1: Ladies and gentlemen.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: In het hartje van Sint-Antonius Zoersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

0: parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor 4 agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat 1 agent hem in een wurggreep nam. De man, die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik, had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en 10erdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000 banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Kreelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Mijn concert!

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
3: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: Fix It met Sidefix.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
1: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
1: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
1: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
1: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
1: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
3: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Het parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor 4 agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat 1 agent hem in een wurggreep nam. De man die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en 10erdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000. Banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49. Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco de IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Mijn

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: parket in Oost-Vlaanderen gaat in beroep tegen de vrijspraak voor 4 agenten van de politie Wetteren. 4 jaar geleden kwam een man van 26 om bij een politieinterventie nadat 1 agent hem in een wurggreep nam. De man, die vermoedelijk een psychotische reactie had na overmatig druggebruik, had zich eerder zeer agressief opgesteld. De rechter in eerste aanleg had geoordeeld dat het gedrag van de agenten gewettigd was. De dodelijke brand van afgelopen weekend in Schaarbeek in Brussel krijgt mogelijk nog een staartje. Bij de brand kwamen een Afrikaanse moeder en tienerdochter om het leven. Er vielen ook diverse gewonden. Het parket stelt zich vragen bij de veiligheidsvoorzieningen in het gebouw en heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. In Duitsland is er veel beroering nu vaststaat dat de Libanese dader van de dodelijke aanslag op de Pride in de cel had moeten zitten. Omdat het parket in beroep ging tegen zijn veroordeling tot 22 maanden cel wegens moslim-extremisme, kon de man afgelopen weekend vrij rondlopen. Diverse politieke partijen vinden dat religieuze radicalisering in Duitsland een hardere aanpak verdient. Bondskanselier Merz waarschuwt intussen voor te extreme politieke conclusies. En nog in Duitsland verdwijnen bij autoconstructeur Porsche de volgende jaren nog eens 5000 banen. Die komen bovenop de schrapping van 2000 jobs die begin vorig jaar was aangekondigd. Directie en bonden zijn overeengekomen de afslanking te spreiden in de tijd en maximaal te laten verlopen via pensioen en vrijwillig vertrek. Porsche leidt zwaar onder de dure investeringen voor productie van elektrische auto's. Ook bij moederbedrijf Volkswagen staan nog altijd 50.000 banen op de helling. Helder en zacht tijdens de nacht tot 16 graden. Daarna volgt de eerste van een reeks zeer warme dagen die al zeker de hele week aanhouden. Dinsdag is dat nog tot 30, vanaf woensdag tot 34 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.

0: Kijk op sitefix.be. Geschreven als SAITFIX. Fix het met Sitefix.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

the beat goes on.